0: Hei haft nu jynt opgepost, vil je dig disse grote vildne stjengen, en as nu disse 40 jaar met jynt je vast, en je haben alles gehad wat jynt veld. Dan trok vi wieder van ons vriendschaft, de nu komen van Ezo, de aan zee hier wonen, en vi verleiten den waag aan dat grote tol, en jingen waag van Elad en Ezion Geber, en jingen aan de richting van de Moab wildnis. En de haar zee te mi, striet jynt nicht met de lied en Moab, die nu komen van Lot. Fangt ook keinen krieg aan met aan, wils ek wo jynt nuscht van ihr land jeventum do aansiedlen. De jeen van aar hab ek Lot zine nu komen gejeeft, dat zij do wonen kennen. To eine tijd woonden de Emiter en aar, dort wie ein grootet volk en de menschen wieren rader gewassen aus de riesige Anakita. De Emiter, die dessen nomen van de Moabiter kriegen, wieren to eine tijd, so aus de Anakita, aus Rephaita bekannt. De Horita wohnten to eine tijd an Seir, aber Ezo seine nokommen Jugende durwaag, en brachten an arm, en neimen dort Land an, kreig so aus Israel dort Land anneim, wohnt de haar anjuif. En de haar seht, ne gut ewa den kleinen Riefer de Seered heut. En wir jingen durch. De ganze tijd, van dan aus wie Kadesh Barnea verleiten, wat wie durch dem Seered jingen, wieren 38 Jahr. En an die tijd wieren all anse kriegsfähige Männer, die uit Ägypten kämen, uitgestorven, so als de haar an versproken had. De haar had doene gezeinen, dat jeder laatste van die gestorven wieren. Nodem, dat de kriegsfähige Männer alle uit dem Volk gestorven wieren, seh de haar to mi. Van dog zal je bij haar, en de jeend van de Moabiter durchgonen, en dan wo je no de Ammoniter ihr Land komen. Striet jünt nich met die, en mag nicht krieg mit dei. Ek wo jün kein von dort Land geben, wat ek laut sine no kommen gejeft hab. Desse jähend is ook bekannt aus de jähend von der Rephaita. Dei wohnden dort eine Tiet. De Ammoniter nannten de Samsumita, en dort wie ein grootet Volk, en dei wieren ook groot gewassen, so groot aus de Anakita. Ober de haar leid de Ammoniter de Macht ewa de Rephaita haben en an Utroden, so dat sei do wohnen können. De haar houdt voor Ezo zijn nu komen, die nu aan zee hier wonen, krijgt zo de Horita uitgerood, dat de Edomieter door nu wonen. En dat land verlengde meer, waar de Avita en ere Darpa woonden, wat zo wit zieden als Gaza, wordt van de Kaftorita aangenomen. De Kaftorita wonen door nog. Als we durch Moab wieren, zee de haar, goed durch dat Arnon toel, en door heb ik junt den Amorita kennig Sihon, de kennig en Heshbon es, gejeeft. Mogt krieg met dem, en mogt dat land jünt. Van hier wieder wo ik de lied voll angst en furcht fällen. Alle wat nu wieder van jünt hieren, waren sich engsten für jünt. Dan als wie eine Kedemot wildnis wieren, schickt ik mana nu kennig Sihon en Heshbon, en bot am Friedensbedingungen an. Lot ons derch jün land tragen. Wie waren gelijk derch gonen en nicht rechts oder links vom Weicher aufgonen. Wie waren voor ons eten en woeter wat wie brokken met geld betolen. Lot ons bloos durch den land gonen, so als Ezo zine nu komen en zeer, en de Moabiter en Aar deiden, wat wie ewer in Jordan gonen, en dat land nen, woont de haar ons jeft. Ober de kennig Sihon van Heshbon, geef ons nicht vrijheid durch zijn land te gonen. De haar jün God, had dem zijn geest aufgehoord en am jeen on angestalt. De haar deid dat zo, dat hij ons dat land kunnen onze macht geven, zo als dat nog wat van dag is. En de haar zei te mij, kijk de mol, ik heb dem kennig Sihon in zijn land en jene macht gegeven. Traag door nen en besiedel dat. Dan kem de kennig Sihon en al zijn heer ons entjeen, dat ze bij Jahats met ons kriegen willen. Ober de haar ons God geef ons de macht even aan, en wie schlugen aan, en zijn zeens en al zijn mannen dood. Wie nemen ook jeder staat aan en verdorven die, en brachten alle menschen door binnen aan. Keiner wordt verschont. Alles wat wie nemen wie dat fei en zo'ne zaken als ons wird volweren. De haar ons God geef ons jeder staat van Aroer op een kant van Arnon tol, en de staat am tol, wat zoviet als Gilead en onze macht. Keine staat had meeren die te sterk voor ons weren. Ober wie jingen nicht aan de Ammoniter ere jeen verleng dem Jabokriefer, oder nur de Städte oppe boi, oder nur irgendeine andere Städte, der de haar ons God
1: Kapitel 3.
0: Dan wieder ging wie nur den no Baschan, en de kennig oog van Baschan käme ons entgegen mit all seine Mann

Maria Vieren. Os de kennig van Israel de zaag, zeed het to Elisa, Min foda, zal ik de aanbrengen? Oba Elisa zeed, nee, du zost de nicht aanbrengen. Du hast de nicht met schwierten borgen vastgenomen, dan hast du ook geen recht de aan te brengen. Zaat de brouten woord afheer, dat ze eten kennen, en dan loot dan trignueren kennig konen. En ze moeken een grote multitude rijden, en als ze je eten en je dronken houden, leidt hij de trignueren kennig konen. Nu dat kämen de Arameer nicht meer in dat land Israel. Eine gewisse tijd nu dit, trok de kennig Ben-Hadad van Aram zijn ganse armee taub, en ging met die naar Samaria en stal zich rondom de stad. Ze blijven door zo lang, dat de lied in Samaria nicht meer te eten houden. Dort ward so schlimm, dat een kop van einen Esel tachentig Selberstecher kost, en eine Hand voll Düvenmest kost 5 Selberstecher. Dan einmal als de kennig van Israel boven op de meer om de stad te lang ging, roept eine Frau no arm en zeed, halt mi doch, mijn haren kennig. En hij zeed, wann de haar die nicht halpt, wo zal ik die dan nog halpen? Kon ik wat van Draschplatz oder van de Wienpras geven? En hij vroeg haar, wat is los? En zij zeed, deze vrouw hier, zeet u mij, jef dienen zeen, dat we den vandaag eten. Morgen eet we dan minen zeen. En zo kocht we gisteren minen zeenen uit den deen. Dan de nächsten dag zeet ik, nu jef dienen zeen, dat we den eten. Ober zij verstuurk am bloos. Als de kennig hier, wat de vrouw zeet, reite sie nicht leider 2. En wil zij door op de meer weer, zagen de lied, dat hij een zaakkleid ungetrokken had. En hij zeet, loot God downen met mij wat hij wel, wann Elisa, schaf hat zien zeen, morgen nog zijn kop op zijn schulderen haft. Elisa zat dan groot aan zijn huis, en beam weeren wat leider. De kennig had einen van zijn mannen naar Elisa geschickt, en al eier de man naar Elisa kwam, zeet Elisa to de leiders. Je waren zijnen, dat des merder einem nur mij geschickt haft, dat hij mij doodschleit. Post op, wann de man kämt, dat je dem nicht nennen loten. Halte der tau, dat hij du je in rand. Horchte mal, ik kon dem zijn haar al hinge aankomen hieren. En eier hij uitgereed had, kem de kennig al nu aan men zeed. Horchte mal, de haar haft ons dessen trubbel gemaakt. Wo zal ik nog luren? Kapitel 7. Ober Elisa zeet to am, horchte mal wat de haar zegt. Dit is wat de haar zegt. Morgen om deze tijd wordt een 5 kilo wetmeel oder ook 10 kilo joost voor een zelver stek kuipen kennen hier aan dat poort van Samaria. Dan zei de kapitein, die met hem ken ik weer, sogar van de haar vensteren aan de hemel opmuk, wel kon ze ontzennen, en Elisa zeed, du was dat zelf zijnen, aber du was nicht van eten. Nu werden de feiermannen bij dat staatspoort, die allerlei prakrankheid houden, en einer van die zeed, woedem blieb we hier, wat we sterven. Hier waren we bald verhungeren, aber wann wir in de Stadt nern gonen, waren wir du ook verhungeren. Weil wir einmal in de Aramäer ihr Lager gonen, wann sie uns dood maken, sind wir dood. En wann sie uns leven loten, dann können wir leven. Dann als dat diester ward, gingen sie nur de Aramäer ihre Zelten. En al bij de eerste Zelten sagen sie, dat er keine Menschen wären. De haar ho de Aramäer loten ein grootet Gelüd hieren van Pieren Wages en eine groote Armee. En ze hadden zich gezegd, dat de kennig van Israël haft de Hethieter kennigs en de Egyptische kennigs aangenomen, dat ze je in ons komen. En ze zagen, dat ze met ihr leven doorvan kwamen. Zij leiden ihre Zelten, Pieren, Esels, en dat Lager, krijgt ze als dat wir en verleiden zo bozig als ze kunnen. Als de leprakranke mannen wat om Lager kwamen, gingen ze in een Zelt nennen, eiten en dronken door, en nemen zelf een golden kleider en gingen en verstoken zich dort. Dan gingen zij naar een andere Zelt en nemen, van dort wat door weer, en verstoken dort ook nog. Dan bereden zij zich over, dat dit niet raag weer. Dit is een weicher dag, zeiden zij, en wie zijn wat zij gouden en geworden. Wann we dit stel houden, wat het dag wordt, dan waar we door nog lieden moeten, wel we voortskonen en dem kennig zijne mensen dit weiten loten. En zij gingen nu dat staatspoort op touw en roopten de wachter. Zij zeiden aan, wie wären bij de Arameer ihr Lager, aber wie hier denn durch kein Mensch, en sagen du ook keinem, aber de Zelten stonen noch alle, en de Pieren Esels sind noch angebongen aus einmal. En de Wachter bin Purt raubten einer den anderen, en bald seden sie dort an dem Kennig seine Hieser. En de Kennig stond ab, aus der Nacht dies da wir, en sehte seine Mana. Ek wollen sagen, wat de Arameer fair haben. Sie weiten dort wie hungern, en sie haben sich ein Wasser, bad ab de Stab triggetrocken, so dat wir waren rüt kommen, en dann können sie uns angriepen in an unsere Stadt nennen kommen. En einer von seiner Angestalte seht, weil wir